0: persoon door iedereen gekend.
1: Het huisje klein waar ik in woon, dat ligt niet ver van Gent.
0: Daar weef ik doek in grof, in fijn, voor rijk, voor arm, voor groot, voor klein.
1: Daar win ik brood voor kind en vrouw. Tjik tjik fijn, tjik tjik fijn, op mijn getouw.
0: Daar weef ik doek voor kind, voor vrouw.

toen vond zij een klein kind vermoord. Ach, juffrouw, zo zeiden zij, juffrouw, juffrouw, wat onraad heb gij mij gedaan? Ik wil er mijn bedden gaan schudden, schudden.

wordt, zal ik er voor morgen vroeg hangen, hangen. Zal ik er voor morgen vroeg dood, dan wens ik dat de Heere van boven, boven, een teken aan mij mag doen. De dienstmaagd die werd opgehaald.

draaien tot 3 keer achter mekaar. De haan die begon te kraaien, kraaien tot 3 keer.